0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliacht de quischali.
2: Ijante misje, kiema kerstele,
1: August misje, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fin de credit of August ne schelte, et ha grilo or venulachte margoel.
1: Veel de ruches, a hoogte glo gach derde on shore Radio Rira, no e share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dargion.
0: Rira.

0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihis scheliocht, de quischali,
2: ijant de misje, kima kerstele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Ze tra adrum spriel show, fallo moment fuin de credive, agus ne schelte, et ha grilo or venulukte, margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte glo, gach derdi en onshore, Radio Rira, no e share, er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.
0: Rira.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukish.
1: Boelischach, ik chach en dukish, de ihischkeliacht de quischchali.
2: Ijanta misje, kima kerstele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fin de credive agus nischkelte, et haar grilo or venulukte margoel.
1: Veel eer de groeges, a hoogte gloog, gach derdi en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion. Rira.